ooit, hier waar je vrouw, hier waar je leef, hier waar je geurde. De ster wat ik van vogelstrek, soms zei je altijd.